0: Arrête de m'écrire. Vandaag moet je spelen met La Presidentkarte.
1: Evo.
0: Maar laat mijn huis. Schaam, vandaag moet je de berit om het safas en in de mishtamaat. En dan gillo. Jimmy. Vandaag lefanen en vandaag. Ook om ons jamar en avi. We perk dal het pasukje zijn. Ko amar en avi, zei jou. Los me goed met de bobkers.